0: Enkel worden is genoeg om mee te zijn.
1: Mensen die zo hun rijbewijs krijgen, mogen dus gewoon de weg op.
0: Ik zag niet aan. Wat
1: er vaak gebeurt, weet
0: ik
1: zeker.
0: Ik zit nooit in Nusperen en ik heb hier weer mijn
1: naam.
0: Ja, klik het zeker, zeg je net dat ik zit nou.
2: Ik heb het niet gezegd. Ik heb het niet gezegd. Ik heb het niet gezegd.